0: Dus even over de kinderen, mam.
1: Ja, wij missen ze ook heel erg. Maar ze moeten nog een weekje bij jullie blijven.
0: Top. Dankjewel, mam.
2: Het ziet er naar uit dat we nog een weekje blijven.
3: Dat zijn vakantiediscounters. Die snappen vakantie.

0: जहाँ दोस्तों ये था आज का भजन प्रोग्राम जो यहाँ पर खत्म हो चुका है।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537 2247। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52 bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. De 2 vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste 2 personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er een incident waarbij een mes werd getrokken. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Dit is Fahon Hindustani Radio.
0: Dekha jaye Asha Bhosle aur इसमें आशा भोसले का सॉन्ग, आशा परेख और धर्मेंद्रा ने इसमें काम किया है और इसका जो लायरिक से शंकर जय किशन है, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गाना है। चलो हम सब मिलके सुनते हैं हमारे सुनने वालों एफर ग्रीन लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप सब चुन हैं।

0: अधिकृत कंतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
2: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio,
4: Radio Faro.
5: Digitale radio, van FM.nl.

0: Hij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag en welkom op deze frisse maandagmiddag van 15 juni 2026. Ik hoop dat u een leuk weekend heeft gehad. De zon was volop in zicht in place. Dus ik hoop dat u ervan heeft genoten. Zo te zien gaan we mooie zonnige dagen tegemoet. Maar het is vandaag nog een beetje frisjes. Hier is het nieuwshoofdstuk van vandaag, maandag 15 juni 2026. Wereldbankgroep pompt miljoenen in Caribisch fonds. Ook Suriname komt in aanmerking. De International Finance Corporation, IFC, de private investeringstak van de Wereldbankgroep, investeert tot $15 miljoen in een nieuw regionaal fonds dat economische groei, werkgelegenheid en klimaatbestendige ontwikkeling in het Caribisch gebied moet stimuleren. Ook Suriname behoort tot 13 landen die voor financiering in aanmerking komen. Het gaat om het Caribbean Community Resilience Fund, CCRF, een investeringsfonds dat is opgezet. Sorry, mijn telefoon gaat hier, maar ik probeer het weg te krijgen, het lukt me niet. Het gaat om het Caribbean Community Resilience Fund, CCRF, een investeringsfonds dat is opgezet door het CARICOM Development Fund, CDF, en wordt beheerd door de regionale investeringsmaatschappij Cygnus. Het fonds richt zich op de financiering van middelgrote ondernemingen, infrastructuurprojecten en initiatieven die de economische weerbaarheid van Caribische landen moet versterken. Volgens de IFC is dit de eerste keer dat de organisatie via een regionaal schuldfonds rechtstreeks investeert in het Caribisch gebied. De investering van maximaal $15 miljoen moet andere investeerders aantrekken, zodat het fonds uiteindelijk kan uitgroeien tot een omvang van tussen de $75 en $125 miljoen. De Wereldbankgroep wijst erop dat veel Caribische bedrijven moeite hebben om langlopende financiering te verkrijgen. Hierdoor blijven investeringen in productie, innovatie en uitbreiding vaak achter. Volgens betrokken instellingen kampt de regio met een financieringstekort van meer dan $22 miljard. Het nieuwe fonds moet daar verandering in brengen door kapitaal beschikbaar te stellen

ondernemingen en projecten die voor commerciële banken vaak te groot, te risicovol of te langlopend zijn. Voor Suriname kan het fonds nieuwe mogelijkheden creëren voor bedrijven die actief zijn in sectoren zoals landbouw, energie, transport, woningbouw, waterbeheer, financiële dienstverlening en informatie- en communicatietechnologie. Deze sectoren behoren tot de prioriteiten van het fonds. Daarnaast kunnen projecten gericht op klimaatadaptatie en duurzaamheid in aanmerking komen voor financiering. Voor landen als Suriname die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, kan dit een belangrijke aanvullende bron van investeringskapitaal vormen. Een belangrijk doel van het fonds is het mobiliseren van privaat kapitaal. Caribische economieën zijn traditioneel sterk afhankelijk van overheidsinvesteringen, internationale leningen en ontwikkelingshulp. Door meer particuliere investeringen aan te trekken, hopen de initiatiefnemers de economische basis van de regio te verbreden. Volgens IFC-directeur voor het Caribisch gebied Elisabeth Martinez de Marcano hebben bedrijven in kleine eiland- en kuststaten behoefte aan flexibele en langlopende financiering om te kunnen groeien en beter bestand te zijn tegen economische schokken en natuurrampen. De aankondiging komt op een moment waarop veel Caribische landen zoeken naar nieuwe bronnen van financiering voor economische ontwikkeling. Tegelijkertijd bereiden verschillende landen zich voor op grote investeringen in duurzame energie, klimaatbestendige infrastructuur en digitalisering. Voor Suriname kan het fonds op termijn een aanvullende financieringsbron worden naast traditionele bankleningen, internationale ontwikkelingsfondsen en investeringen die samenhangen met de opkomende olie- en gassector. Indien Surinaamse ondernemingen erin slagen toegang te krijgen tot deze middelen, kan dat bijdragen aan meer investeringen, nieuwe bedrijvigheid en extra werkgelegenheid.

DNA begint aan intensieve begrotingsmarathon. Focus op prioriteiten, sociale sector en productie. De Nationale Assemblee staat later op de dag met de behandeling van de staatsbegroting 2026. Dus vandaag. Volgens commissievoorzitter Rabin Parmisser wacht het parlement een intensief traject met lange vergaderdagen, scherpe prioriteiten en stevige discussies over de beperkte financiële ruimte waarover de regering beschikt. Door het begrotingstekort van 5,1% van het bruto binnenlands product kunnen voornemens van diverse ministeries niet worden uitgevoerd. Haast alle ministers willen meer geld. Er zullen prioriteiten gesteld moeten worden. De openbare behandeling begint vandaag om 10 uur. Daarna zal het parlement vrijwel iedere werkdag vergaderen om 10 uur tot 8 uur 's avonds. Dus vanaf 10 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Alleen op woensdagen wordt niet vergaderd, want dan wordt de vergadering van de Raad van Ministers gehouden. Indien een vergadering later aanvangt, zal de verloren tijd in de avond worden ingehaald, zegt Parmisser in een gesprek met Star News. Als wij bijvoorbeeld een half uur later beginnen, dan gaan wij ook een half uur langer door. De bedoeling is om het programma strak af te werken, zegt Parmisser. Voorafgaand aan de openbare behandeling komt het parlement in een huishoudelijke vergadering bijeen. Dan zal het eindverslag worden gepresenteerd over de begroting. Prioriteit voor onderwijs, zorg en productie. Uit de voorbereidende werkzaamheden van de commissie blijkt volgens Parmisser dat vrijwel alle ministeries meer middelen wensen dan binnen de huidige begrotingsruimte mogelijk is. Er wordt echter prioriteit gegeven aan sectoren die niet langer kunnen wachten op investeringen. Daarbij noemt Parmisser onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzieningen en de productiesector. We moeten mensen beschermen, maar tegelijkertijd ook investeren in productie, zodat er meer inkomsten voor het land kunnen worden gegenereerd. Sommige achterstanden kunnen niet langer worden uitgesteld, aldus de commissievoorzitter. Volgens hem, Parmisser, geldt dat onder meer voor knelpunten in de gezondheidszorg, de beschikbaarheid van medicijnen, onderwijsvoorzieningen en de achterstand in de infrastructuur. Parmisser verwacht dat het begrotingstekort van 5,1% van het bruto binnenlands product een belangrijk onderwerp van discussie zal worden tijdens de behandeling. Hij wijst erop dat er al jarenlang verschil van inzicht bestaat over de wijze waarop leningen in de begroting worden verwerkt. Volgens Parmisser wordt daarbij vaak voorbijgegaan aan het feit dat een aanzienlijk deel van de opgenomen financiering wordt gebruikt voor de aflossing en herstructurering van bestaande schulden. De commissievoorzitter merkt op dat de huidige regering door schuldherschikkingen en herfinanciering volgens eerder berekeningen honderden miljoenen Amerikaanse dollars aan toekomstige betalingsverplichtingen heeft weten te besparen. Naast de financiële ruimte vormt ook de uitvoeringscapaciteit van de overheid een belangrijk aandachtspunt. Tijdens de commissiebehandeling is volgens Parmisser herhaaldelijk gewezen op tekorten aan gespecialiseerd personeel voordat bij projecten die niet buitenlandse leningen en internationale financieringen worden uitgevoerd. Vooral bij projecten die met buitenlandse leningen en internationale financiering worden uitgevoerd. Internationale financiers stellen vaak strikte eisen aan voorbereiding, uitvoering en rapportage. Zonder voldoende deskundig kader kan de uitvoering van projecten vertraging oplopen. De commissievoorzitter zegt tevreden te zijn over de medewerking van de ministeries tijdens de voorbereiding. Aanvullende informatie, tabellen en onderbouwingen zijn de afgelopen dagen nog aangeleverd, waardoor de commissie zich beter heeft kunnen voorbereiden op de behandeling. Met het oog op de beperkte resterende maanden van het begrotingsjaar benadrukt Parmisser het belang van een snelle afronding. Wanneer de begroting medio 13 juli wordt goedgekeurd, resteert nog ongeveer een half jaar voor de uitvoering van de geplande programma's. Het is daarom belangrijk dat wij voortvarend werken, zodat de middelen die worden goedgekeurd ook daadwerkelijk kunnen worden ingezet, benadrukt Parmisser. Hij is
ingenomen de inzet van diverse vaste commissies, wetgevingsjuristen en het gehele personeel van de Nationale Assemblée. Tot zover een bericht staan nu. Mijn commentaar hierbij, men heeft over de beperkte middelen, let goed, men heeft het over de beperkte middelen, weinig financiële ruimte. Hé, daar zijn de, om ons benoemd, Renang moest benoemd, wat ambassadeur naar Zwitserland. Senang moest benoemen wat ambassadeur naar Marokko. Senang moest benoemen wat ambassadeur naar Israël. Wat voor belangen heeft Suriname in Israël? Wat voor belangen heeft Suriname in Israël? Dat zij voor Jones, Steve Jones, ja, de bisschop van de kerk van Boutersen, dat 20 jaar veroordeeld en intussen op de vlucht overleden, misdadig crimineel. Boutersen, wat heeft Suriname in Israël dat zo'n crimineel? Ja, want... Steve Meyer, werd toen Boutersen in leven was, al voorgedragen voor een ambassadeursfunctie in Israël. Maar vanwege een seksuele intimidatie in zijn kerk en na protesten werd die benoeming, die voordracht ingetrokken. Nu wordt hij weer door de NDP-regering onder leiding van mevrouw Simons, het ministerie van Buitenlandse Zaken, meneer Bova, benoemt het ambassadeur in Israël. Wat voor belangen heeft Suriname in Israël? Er wordt de ambassadeur benoemd in Zwitserland. Wat voor belangen heeft Suriname in Zwitserland? Je kan toch daar de ambassadeur in Brussel, de Surinaamse ambassadeur in België, een belangrijk land, kan je toch benoemen als niet-residerende ambassadeur in Zwitserland van Suriname? Dat kost je niks, alleen de reizen naar Zwitserland, zo nu en dan. Waarom moet je een permanente post, ambassadepost gaan zetten in Zwitserland? Het kost je huur van een pand, het kost je huur van het huis van de ambassadeur, het kost je personeel. Dat is Mevrouw Simons, wat bent u mee bezig? Waarom moet er een ambassadeur in Marokko komen? Wat voor zaak hebben we in Marokko? Wat voor zaak hebben we in Marokko? Benoem dan de ambassadeur hier in Europa. Of misschien, we hebben ook een ambassadeur in Ghana. We noemen hem als niet-residerend ambassadeur voor Suriname en Marokko toch. Kost je minder geld. Ik bedoel, ik ben dom, zo dom ben ik nog niet. Om te weten dat je niet-residerende ambassadeurs kan hebben die ook de wereld rondreizen om hun zaken goedkoper te maken. Steve Meyer wordt ambassadeur in Israël. Wat voor baat heeft Suriname daarbij? Wat voor baat heeft Suriname daarbij? Mevrouw Kanhai, die wordt ambassadeur in Zwitserland. Wat voor baat heeft Suriname aan Zwitserland? En zo gaan we door. Het land heeft al geen geld. Men klaagt over weinig financiële ruimte bij de behandeling van de begrotingen van die vandaag beginnen. Dan benoemt men lukraak ambassadeurs. Weet je wat dit is? De zuiver family and friend. Men moet vrienden... Men moet vrienden... voorzien, friend, family and friends, men moet vrienden plaatsen om geld te verdienen. Zonder enig zin, if I'm in this antokie, zal Suriname vandaag te klein zijn. Dan heer Brontapu Bembari, money not there, toch weer benoem ambassadeur, neem prees bij unaf abi ambassadeur. Na poortbroek weer broekoe, echt waar, ik vind dit weggegooid geld. Ambassadeur, Steven Meijer in Israël, ambassadeur in mevrouw Kanhai, de dochter van meneer Kanhai, in Zwitserland, ambassadeur in Marokko, ik weet niet wie die gaat worden, maar het is toch belachelijk dat zo'n arme land, money no deserve, zei hij, oil money ne kong ete, dan gaan we ambassadeurs lukraak benoemen. Het is een faciliteren van partijgenoten, het is een faciliteren van partijgenoten, jippiesma, die steun je partij, die deel aan voeten naar partij, je hebt dingen aan Europa. Bah, vies, echt waar. Zo komt Suriname nooit vooruit.

Intussen zegt Bronte zo'n radio, ik blijf mijn grondwettelijke taken uitvoeren. De fractieleider van Partiaal Loer, PL Bronte Somohardjo, zegt in een gesprek met Star News dat hij zijn grondwettelijke taken als lid van de Nationale Assemblée zal blijven vervullen. Hij zal zich onverminderd inzetten voor de vertegenwoordiging van het volk. De Surinaamse grondwet is helder over de wijze waarop een lid van de DNA Assemblée, van de Nationale Assemblée, zijn lidmaatschap kan verliezen. Ik ben gekozen door het volk en vervul een grondwettelijke mandaat. Dat mandaat neem ik serieus en ik zal mijn verantwoordelijkheden blijven uitvoeren. Somohardjo wijst erop dat de zaken waarover het Openbaar Ministerie spreekt betrekking hebben op zijn voormalige functie als minister en niet op zijn huidige functie als volksvertegenwoordiger. Volgens Somohardjo heeft de Nationale Assemblée hem niet schuldig verklaard, maar besloten de weg vrij te maken voor het verdere traject van het Openbaar Ministerie. Over schuld of onschuld beslist uiteindelijk de rechter. Dat is hoe onze rechtsstaat werkt. De politicus benadrukt verder dat hij zijn parlementaire taken zal blijven vervullen en aanwezig zal zijn bij de behandeling van de begroting die vandaag begint. Het Surinaamse volk mag erop rekenen dat ik mijn werk blijf doen. Ik ben niet gekozen om weg te lopen voor verantwoordelijkheid. Ik ben gekozen om het volk te vertegenwoordigen, juist ook in moeilijke tijden. Somohardjo merkt op dat de vraag of een parlementariër zijn lidmaatschap van de Nationale Assemblée verliest na een in staat van beschuldigingstelling niet werd gesteld door de huidige voorzitter van de Nationale Assemblée en voormalig vicepresident Ashunadin in staat van beschuldiging werd gesteld terwijl hij eveneens lid was van de Nationale Assemblée. Juist daarom vind ik het belangrijk dat vergelijkbare situaties ook op een vergelijkbare wijze worden beoordeeld. Somohardjo benadrukt dat de grondwet voor iedereen op dezelfde manier moet worden toegepast, ongeacht om welke persoon het gaat. Mijn focus ligt op mijn grondwettelijke taken, op de behandeling van de begroting en op de belangen van het Surinaamse volk. Dat mandaat heb ik van de kiezer gekregen en dat mandaat blijf ik vervullen. Kijk, Somohardjo kan gelijk hebben, maar hij moet niet komen kletsen dat hij niet wordt vervolgd voor zaken die hij nu heeft gedaan, maar in de vorige regeringsperiode. Logisch toch, Somohardjo? Logisch. Men heeft deze regeerperiode is men nog niet gaan controleren. Men controleert de vorige regeerperiode en moet je daarvoor verantwoording afleggen, toch? Dus dan converteer me, je naam is Matti Bronto, maar dan converteer me, dan kun je me sectie voor negen. Want dan laus aan je takkie. Tot zover een bericht uit Star News voorzien van mijn commentaar.

7 opvarenden omgeslagen op Brokopondo Stuurmeer. Iedereen is gered. Op het Brokopondo Stuurmeer is zondagavond een boot met 7 opvarenden omgeslagen. De melding kwam binnen vanuit het district Brokopondo, waarna de politie direct werd gealarmeerd. Intussen is bekend geworden dat alle personen in veiligheid zijn gebracht. Volgens de eerste informatie is de boot onder nog onbekende omstandigheden gekapseisd op het Stuurmeer. Op het moment van de melding waren de 7 opvarenden nog niet in veiligheid gebracht. Hulpdiensten en betrokken instanties zijn bezig met de reddingsoperaties om de opvarenden zo snel mogelijk te lokaliseren en in veiligheid te brengen. Deze actie is succesvol afgerond. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden waaronder het

Europa ziet kansen voor sterkere economische as tussen Suriname, Guyana en Trinidad. Suriname, Guyana en Trinidad en Tobago beschikken over complementaire economische sterktes die beter benut kunnen worden voor regionale groei en ondernemerschap. Dat stelde minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking tijdens het netwerkbijeenkomst van de Suriname Guyana Chamber of Commerce, de SGCC, en de Trinidad en Tobago Manufacturers Association, TTMA. De toenemende economische dynamiek biedt volgens de minister Bouva in de regio een uitgelezen kans om handelsrelaties te verdiepen, investeringen aan te trekken en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven te stimuleren. Bouva benadrukte dat duurzame economische ontwikkeling met niet alleen afhankelijk is van nationale inspanningen, maar vooral van sterke regionale partnerschappen. Bouva sprak zijn waardering uit voor de rol die de SGCC en de TTMA vervullen bij het verstrekken van banden, bij het versterken van banden tussen het Surinaamse, Guyanese en Trinidadiaanse bedrijfsleven. En het SG en het SGCC staat voor Suriname Guyana Chamber of Commerce en de TTMA staat voor Trinidad en Tobago Manufacturers Association. Dat zei Bouva dus, en het verhaal gaat verder. De minister wees erop dat Suriname steeds nadrukkelijker inzet op economische diplomatie als instrument voor nationale ontwikkeling. In dat kader worden economische relaties met landen binnen en buiten de regio verder uitgebreid en verdiept. Daarbij noemde Bouva onder meer samenwerkingsverbanden met partners in het Caribisch gebied, Zuid-Amerika, Europa en Noord-Afrika. Bijzondere aandacht ging uit naar de samenwerking tussen Suriname, Guyana en Trinidad en Tobago. En Trinidad en Tobago. Over een sterkere productie- en energiesector, terwijl Guyana. Terwijl Guyana een periode van snelle economische groei doormaakt. Surinaamse bedrijven zijn volgens hem steeds actiever betrokken bij deze ontwikkelingen. Samen beschikken onze landen over sterke punten die elkaar aanvullen en de basis kunnen vormen voor wederzijdse voordelige partnerschappen, stelde de minister. Het doel moet volgens hem verder gaan dan alleen het vergroten van de handel. Hij pleitte voor meer gezamenlijke investeringen, kennisuitwisseling, technologische samenwerking en de ontwikkeling van regionale waardeketens die de concurrentiepositie van Caribische ondernemingen versterken. Bouva benadrukte dat de toekomstige welvaart van de regio zal afhangen van de mate waarin landen en bedrijven erin slagen duurzame samenwerkingsverbanden op te bouwen. De toekomstige welvaart van onze regio zal niet afhangen van geïsoleerde inspanningen, maar van zinvolle samenwerking tussen landen en bedrijven die de waarde van partnerschappen erkennen. Aldus de minister. Tijdens de bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van uiteenlopende sectoren, waaronder productie, logistiek, bouw, infrastructuur, energie, landbouw, technologie, onderwijs en dienstverlening. Ook leden van het diplomatieke korps namen deel aan de receptie. Tot zover

Musik brengt licht in Fort Zeelandia. Fort Zeelandia vormde afgelopen vrijdagavond het decor van een bijzondere culturele ontmoeting. Op initiatief van de ambassade van Argentinië en de delegatie van de Europese Unie vond een lyrical cultural exchange plaats die het publiek wist te verrassen en te ontroeren. De ambassade van Argentinië had voor deze bijzondere culturele avond ook vertegenwoordigers van de Surinaamse regering en het diplomatieke korps uitgenodigd. Onder de aanwezigen bevond zich minister van Buitenlandse Zaken Melvin Bouva naast enkele andere ministers en genodigden. De avond bracht artiesten uit Argentinië en Suriname samen in een programma waar de muziek de taal van verbinding werd. Uit Argentinië waren de bariton Leonardo López Linares en blokfluitiste Cecilia Marapino naar Suriname afgereisd. Aan Surinaamse zijde maakten onder andere Duncan Brunings en het kathedraal kinderkoor hun opwachting. Wat vooral opviel was het hoge artistieke niveau van de optredens. Duncan Brunings bewees dat Suriname over zangtalent beschikt dat zich moeiteloos kan meten met internationaal gerenommeerde artiesten. Zijn optreden liet geenszins onder voor dat van de Argentijnse bariton en werd door velen ervaren als een van de hoogtepunten van de avond. Het kathedraal kinderkoor voegde daar een dimensie aan van puurheid en hoop, waardoor het programma een bijzondere balans kreeg. Minstens zo betekenisvol als de muziek was de locatie. Fort Zeelandia is niet zomaar een historisch monument. Het is ook de plaats die in het collectieve geheugen van Suriname verbonden blijft met de tragische gebeurtenissen van december 1982, toen 15 vooraanstaande Surinamers er op gewelddadige wijze om het leven kwamen door het toedoen van de 20 jaar inmiddels op de vlucht overleden moordenaar crimineel Daisy Delano Boutsen. Juist daarom kreeg deze avond een diepere symbolische betekenis. Waar ooit angst, verdriet en verdeeldheid in sporen nalieten, klonken nu stemmen en melodieën die schoonheid, harmonie en verbondenheid uitdroegen. Voor velen die geloven dat er meer bestaat tussen hemel en aarde, voelde het alsof de krachtige gezang en de warme klanken die avond het fort vulden met licht en rust. Alsof de muziek de kracht had om een plaats van pijn opnieuw te omarmen met menselijkheid, hoop en verzoening. Ook buiten het muzikale programma stond de avond in het teken van verbinding. Bezoekers konden genieten van Argentijnse wijnen en snacks, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de BF Artist Music School. Daarmee kreeg het evenement ook een maatschappelijk karakter en werd een bijdrage geleverd aan de muzikale ontwikkeling van jong talent. De avond werd afgesloten met een informeel samenzijn waarbij onder het genot van hapjes en drankjes een toast werd uitgebracht op de Nationale Dag van Argentinië. Het vormde een passend slot van een geslaagde culturele ontmoeting die muziek, vriendschap en internationale samenwerking op bijzondere wijze samenbracht. Deze culturele uitwisseling was meer dan een concert. Het was een viering van kunst, internationale vriendschap en de verbindende kracht van muziek. Bovenal was het een avond die liet zien dat cultuur niet alleen vermaakt, maar ook heelt, inspireert en nieuwe positieve energie kan brengen op plaatsen die een bijzondere betekenis dragen in de geschiedenis van een land. Misschien is dat wel de mooiste herinnering aan deze avond, dat in Fort Zeelandia, een plek waar de geschiedenis zwaar kan aanvoelen, muziek voor enkele uren de boventoon voerde en mensen van verschillende achtergronden samenbracht in een sfeer van schoonheid, respect en hoop. Dat alleen al maakte deze culturele uitwisseling tot een bijzondere gebeurtenis. Al dus een muzikaal stuk uit Staarnieuws, geschreven door Asha Ramis-Ermisser. Tot zover dit artikel uit Staarnieuws.

Dan komt er een volgend artikel. Meneer Jones zegt, economische rust moet voelbaar worden in de portemonnee. Hij is groot gelijk, moet voelbaar worden. Maar jouw regering Jones van de NDP, DNA-lid van de NDP, maakt het niet voelbaar. Maakt het juist voelbaar, maakt het juist pijnlijk voelbaar in de portemonnee. NDP-parlementariër Evie Jones vindt dat de economische stabiliteit die de regering de afgelopen maanden heeft gerealiseerd nog onvoldoende merkbaar is voor de bevolking. Met daar je toch? Hoewel de wisselkoers volgens hem relatief stabiel is gebleven en er sprake is van rust op financieel-economisch gebied, merkt de gemiddelde burger daar volgens Jones nog te weinig van in de dagelijkse uitgaven. In gesprekken met TBN Prime Alert reageerde Jones op de discussie rond het begrotingstekort voor 2026. De Vereniging van Economisten in Suriname, de VES, stelde onlangs dat het tekort geen 5,1% maar 7,7% van het bruto binnenlandse product bedraagt. Volgens Jones, nog steeds de DNA-NDP-lid, moet de regering tijdens de begrotingsverhandeling helder uitleggen hoe het tekort is berekend als de VES met een verdere onderbouwing komt. De parlementariër erkent dat de regering erin is geslaagd de wisselkoers onder controle te houden, ondanks internationale spanningen en schommelingen op de oliemarkt. Toch vindt Jones dat de voordelen daarvan nog niet voldoende doordringen tot de samenleving. We mogen niet ontevreden zijn, maar we zijn ook niet tevreden, zei Jones. Volgens Jones moet de economische rust uiteindelijk zichtbaar en voelbaar worden in de koopkracht van de burgers. Jones pleit voor scherpere controles op prijsopdrijving door winkeliers en ondernemers. Hij wijst erop dat dezelfde producten soms binnen één winkelstraat voor sterk uiteenlopende prijzen worden verkocht. Volgens de NDP'er moet het ministerie van Economische Zaken actiever toezicht houden en niet uitsluitend afhankelijk zijn van meldingen vanuit de samenleving. Daarnaast moet de overheid ervoor zorgen dat de verantwoordelijke diensten beschikken over voldoende middelen om controles uit te oefenen. Ook waarschuwt Jones voor de gevolgen van eventuele aanpassingen aan de brandstofprijs. Als de overheid de huidige prijsmaatregelen niet langer kan volhouden, moet zij volgens Jones tijdig aangeven welke stappen zullen worden genomen om de impact op burgers te beperken. Tegelijkertijd ziet Jones mogelijkheden om de staatsinkomsten te verhogen zonder de bevolking extra te belasten. Hij noemt onder meer een efficiëntere belasting in een strengere btw-controles, versterking van de douanediensten en verdere stimulering van de landbouwsector. Volgens Jones kan een hogere landbouwproductie niet alleen leiden tot importvervanging, maar ook tot meer export en extra devieseninkomsten voor Suriname. Jones benadrukt wel dat economische ontwikkeling integraal moet worden aangepakt. Het heeft weinig zin om producties te stimuleren als problemen zoals wateroverlast en gebrekkige infrastructuur blijven bestaan. Aldus de NDP-parlementariër Jones. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Drankreek eist opheldering over zandafgravingen nabij dorp. Kapitein Angelique Palmtak van het inheemse dorp Grand Creek in Saramaca trekt aan de bel over zandafgravingen die volgens de gemeenschap steeds dichter bij het woon- en leefgebied van het dorp plaatsvinden. De dorpsleiding wil duidelijkheid over de verleende vergunningen en heeft de overheid tot 19 juni de tijd gegeven om met antwoorden te komen. In het radioprogramma EBC Actueel zei Palmtak dat de bewoners de ontwikkelingen niet langer kunnen negeren. Volgens haar vinden de zandafgravingen plaats binnen het traditionele woon- en leefgebied van Grand Creek en rukken de werkzaamheden steeds verder op richting woningen van de dorpelingen. Daardoor groeit binnen de gemeenschap bezorgdheid over de gevolgen voor de leefomgeving. Ze komen te dichtbij, aldus de kapitein. Volgens haar, de kapitein, zou een ondernemer zelfs plannen hebben gehad om nog verder richting het dorp uit te breiden, wat voor de gemeenschap aanleiding was om in actie te komen. Palmtak zegt dat één ondernemer ongeveer anderhalf jaar actief is in het gebied, terwijl een andere volgens haar al 5 tot 6 jaar zand wint en inmiddels meerdere verlengingen van zijn vergunning zou hebben gekregen. Volgens de kapitein hebben de afgravingen directe gevolgen voor de leefomgeving van de gemeenschap. Grand Creek is voor voedselvoorziening afhankelijk van jacht en visvangst. Palmtak vreest onder meer afkalving van het terrein en wateroverlast door de ontstane zandputten. Ook waarschuwt zij voor een toename van muggen doordat afgegraven gebieden zich vullen met water. Daarnaast zouden de veranderingen gevolgen kunnen hebben voor de visstand waarop bewoners zijn aangewezen. De werkzaamheden liggen volgens haar inmiddels al 2 maanden stil in afwachting van duidelijkheid over de uitgegeven concessies en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. Palmtak zegt dat brieven zijn gestuurd naar verschillende ministeries, de regering en president Jennifer Simons. Volgens Palmtak heeft de gemeenschap tot nu toe geen duidelijk antwoord ontvangen. Recent is opnieuw een schrijver gestuurd waarbij de overheid 2 weken de tijd heeft gekregen om te reageren. Die termijn loopt volgens Palmtak af op 19 juni. Als er tegen die tijd geen duidelijkheid komt, sluit de gemeenschap verdere stappen niet uit. De kapitein Palmtak benadrukt dat volgens haar geen toestemming is gegeven voor de activiteiten binnen het leefgebied van Grand Creek. Niemand heeft toestemming gegeven, zei zij tijdens het interview. De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de VITS, ondersteunt Grand Creek in het conflict rond de zandafgravingen. Volgens directeur Silène France zijn inheemse gemeenschappen regelmatig onvoldoende betrokken bij besluiten over activiteiten in hun woon- en leefgebieden. Frans zegt dat de gemeenschap ernstige zorgen heeft over de gevolgen van de afgravingen. De recente regenval zal de uitgegraven gebieden inmiddels grotendeels met water zijn gevuld. Volgens de VITS, Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname directeur, gaat het probleem verder dan alleen Grand Creek. Zij stelt dat meerdere inheemse gemeenschappen te maken krijgen met concessies die worden uitgegeven zonder dat de betrokken dorpen daar vooraf voldoende bij worden betrokken. Friends benadrukt dat niet alleen dorpsbesturen, maar volledige gemeenschappen betrokken moeten worden bij besluitvorming over activiteiten in hun leefgebied. Volgens haar, Friends, de directeur van de VITS, worden die interne besluitvormingsprocessen in de praktijk vaak overgeslagen. Daarnaast zegt zij dat VITS nog altijd wacht op een gesprek met de regering over de erkenning van de grondrechten van inheemse volken. Volgens Friends zijn hierover sinds september vorig jaar meerdere verzoeken gedaan, maar heeft een formeel overleg nog niet plaatsgevonden. Zij spreekt de hoop uit dat de kwestie rond Grand Creek leidt tot meer aandacht voor de bescherming van inheemse woon- en leefgebieden in Suriname. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Agir Aswijk verandert narratief op binnenlandse oorlog. Hibibici, kom nu. De binnenlandse oorlog wordt vaak getypeerd als een oorlog tussen het leger van Suriname en het junglecommando. Maar het onderzoek van Agir Aswijk laat zien dat het ging om een oorlog op het hoogste niveau. Een oorlog tussen de Surinaamse regering en het verzet in Nederland onder leiding van mensen als André Haakmat, Romeo Hoost, Paul Somhario en anderen. De Surinaamse regering zette het leger in en het verzet zette het junglecommando, dropt historicus Aswijk gelijk een spreekwoordelijke bom aan het begin van de presentatie van zijn masterthesis in boekvorm getiteld De inheemse bevolking en de Surinaamse binnenlandse oorlog 1986-1992. In een tot de laatste stoel gevulde bibliotheekzaal bracht Aswijk de geschiedenis tot leven. Aswijk zegt dat de Nederlandse staat volgens hem, volgens zijn bronnen, het junglecommando onder leiding van de huidige leider van APO, Ronnie Brunswijk, heeft gefinancierd. Dat werd gedaan via het Zeiste Zendingsgenootschap. De Nederlandse regering gaf via dit genootschap geld voor de ondersteuning van de slachtoffers van de binnenlandse oorlog in Frans-Guyana. Maar er zat daar een Nederlandse kolonel genaamd Bas van Tussenbroek. En van Tussenbroek kon ook bij het geld komen en was een adviseur van Brunswijk toen, legt Aswijk uit. Hij legt in zijn 114 pagina's tellende boek vooral uit wat de rol van de inheemse was gedurende de binnenlandse oorlog. Hij legt in zijn 114 pagina's tellende boek vooral uit wat de rol van de inheemse was gedurende de binnenlandse oorlog. Hij geeft daarmee een andere kijk op eerdere publicaties zoals van Pater Toon de Dorsthorst. Die publiceren dat de opstand van de inheemsen na het Kourou-akkoord kwam doordat die werden bewapend door het Nationaal Leger. De inheemsen die ik heb gesproken waren tegen het idee dat er bij het akkoord was gesproken over een politieeenheid van junglecommando-leden die voor het binnenland zou zijn. Dat maakte dat er een opstand kwam. Hij, Aswijk, zegt ook dat sinds 1986 inheemsen in het leger stapten vanwege het enorme geweld dat de junglecommando gebruikte bij het bezoeken van inheemse dorpen. Het begon in Bigistong en verschoof naar andere plekken. En terwijl inheemsen verhalen vertelden over geweld en verkrachtingen door de junglecommando, liet het verzet in Nederlandse media optekenen dat het niet was, waar was en dat ook het junglecommando geen burgers aanviel, legt Aswijk uit. Het onderzoek van Aswijk en zijn daarop gevolgde publicatie zorgden ervoor dat het narratief invalshoek van waaruit de jaren rond 1980 worden gepresenteerd in Suriname en Nederland verandert. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Zo meldt Aswijk in Nederland zeer veel problemen gehad te hebben met zijn promotor, omdat die zijn promotor niet wilde meegaan met de onderzoeksresultaten vanwege diens de promotor persoonlijke overtuiging. Op de vraag of hij vreest dat zijn narratief door de groepen die in Suriname en Nederland de invalshoek blijven bepalen zal worden genegeerd, zegt Aswijk dat dat niet ter zake doet. De geschiedenis wordt altijd herschreven zodra er onderzoek naar wordt gedaan. Het maakt niet uit of mijn onderzoek terzijde wordt geschoven. Over 30 jaar zal iemand mijn boek oppakken en ermee doorgaan. Klank het kalm. Aswijk is blij dat de archieven van de Tweede Kamer over de periode 1980 vrijkomen. Maar waar ik benieuwd naar ben, zijn de archieven van de Nederlandse inlichtingendiensten van 1986 tot 1992. Ik weet bijna zeker dat de inlichtingendienst wist dat Bas van Tussenbroek deed in Frans-Guyana en ook wat het verzoekset deed. En die archieven zijn niet openbaar, zegt Aswijk. Zijn volgende boek wordt al geschreven en zal gaan over de binnenlandse oorlog zelf. Tijdens de presentatie donderdag
zaten in de zaal van de universiteitsbibliotheek ook enkele historici van de faculteit der Humaniora, waar de studierichting geschiedenis onder valt. Met van trots stralende ogen klonk het: het is onze eerste student die een bachelor heeft gedaan hier en die een boek uitbrengt. We hopen op meer. Nou, kijk. Historia. Even kijken, het zat vol met de zaal van de universiteitsbibliotheek. Had enkele historici van de faculteit Humaniora, waar de studierichting geschiedenis onder valt. Nou, laat me beginnen als Romeo Hoogst, ga ik nu praten. Laat me beginnen, deze man, Achier, als wij tegen te spreken. Want hij zegt, het was een strijd tussen de regering van Suriname en verzetsmensen uit Nederland, zoals Romeo Hoogst, André Haakman, etc. Nou, Romeo Hoogst werd pas bekend, ja mensen, Romeo Hoogst werd pas bekend als verzetsman toen 2007 de rechtszaak van de krijgsraad tegen Boutsen bekend werd. Daarvoor werd Romeo Hoogst zijn naam niet genoemd, dus Achier Aswijk, als je onderzoek doet, moet je ook de mensen gaan vragen hoe het is. Dan kan je daarna zeggen, je hebt met Romeo Hoogst gesproken, maar volgens mij vertelt Romeo Hoogst een leugen, maar je moet met Romeo Hoogst praten en elkaar Romeo Hoogst inneemt, zomaar in onderzoek. Daar gaat je onderzoek uit, min voor mij. Romeo Hoogst van het Raad voor de Bevrijding van Suriname is ontstaan in 1983 hier in Nederland. En André Haakman leefde op slechte voet. De Raad voor de Bevrijding van Suriname, het verzet, en André Haakman waren geslagen vijanden. André Haakman deed je noemt me geen acte moorden. Maar mensen uit het verzet leven nog, Romeo Hoogst leven nog. Als je onderzoek hier in Nederland pleegt, vraag dan Romeo. Ieder journalist hier, ieder persorgaan hier kent Romeo Hoogst zijn telefoonnummer. Als je het zo gaat, had je met Romeo Hoogst gesproken. En had je onderzoek gedaan, had je Romeo Hoogst ondervraagd. En wanneer Romeo Hoogst A zegt ja, dan had je geschreven, ik heb met Romeo Hoogst gesproken. Hij heeft A gezegd, maar ik denk dat het B is. En look hoe zijn die aan pater, die pater toont de dorshorst, moest gewoon lee. Hey, Aswijk, je hebt een flip onderzoek gedaan. En zoals men zegt, er bestaan sociologen en sociologen, zeg, er bestaan historicus en historica. Tot zover het bericht over het onderzoek van meneer Achier Aswijk, wat een flut, ik Romeo Hoogst zeg dit, een flut onderzoek is. En ik zal hem nog van repliek dienen, laat hij een nieuw onderzoek gaan doen. Tot zover het bericht uit de ware tijd.

De afsluiting, de valuta koersen van vandaag, maandag 15 juni, 10 uur 's ochtends Suriname tijd, dat is 3 uur 's middags Nederland tijd. Als je euro, als je US dollar, een Yankee dollar, verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je er 37,491 SAD voor terug. Het belangrijkste is kopen, want daar, de meeste mensen kopen dollars, kopen vreemde valuta bij de Centrale Bank. Als je een dollar, een Yankee dollar, wil kopen bij de Mama Banyi van Suriname, de Centrale Bank, moet je 37,545 SAD neertellen. 37,545 SAD voor een US dollar. Als je euro verkoopt, dus je levert een euro in bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 43,838 SAD voor terug. Maar het belangrijkste is, wanneer je koopt, als je euro wil kopen, moet je 43,806 SAD neertellen. 43,506 SAD. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je 3754,50 SAD neertellen. 100 euro's kopen, moet je 4350,6 SAD neertellen. En dan uitsmijtertje. Een man met 150 schorpioenen opgepakt op vliegveld Kaapstad. Een man is op een vliegveld in Zuid-Afrika opgepakt met 150 schorpioenen. De giftige dieren zaten verstopt onder zijn kleding en zijn koffers, schrijven lokale media. De 28-jarige man werd vrijdag gearresteerd op de internationale luchthaven van Kaapstad. De politie had informatie gekregen dat een passagier wilde dieren bij zich had en verspreidde een signalement. Nadat de man was gelokaliseerd, werd zijn bagage en kleding doorzocht. Hij moet morgen voorkomen in de rechtbank van de stad Bellville in Zuid-Afrika. De schorpioenen, die allemaal afzonderlijk verpakt waren, zijn naar een beveiligde locatie gebracht. Wat de dieren waard zijn, is niet bekend. Tot zover een bericht uit het Algemeen Dagblad. Nee, een bericht van de NOS. Een man met 150 schorpioenen. Niet alleen in zijn verpakking, maar ook op zijn lichaam. Oei, ik wil weten hoe zo'n man zou vliegen. Tot zover het nieuws van vandaag, maandag 15 juni 2026. Ik heb technische assistentie gehad van Regis. Regis, dankjewel. Ik zou zeggen.

0: Vahong Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse pad met een selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365 22

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Novium Magnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

कर हूं मैं, क्या बात है, हार्ड स्टाइल रोमांटिक सॉन्ग थ्रू लव।

0: Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
2: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Novium Magnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
4: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindustaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse pad met een selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: लता जी माई टू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।
1: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindustaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
3: Advocaten kantoor aan het Ram Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
5: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
7: Digitale radio, fahonfm.nl.
8: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden en lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof. De Hofwijver. Het Vredespaleis. En je eigen Vahon Hindustani Radio.

0: Hindustani Radio.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Novium Magnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

Mensen, hoe gaan wij ons land namelijk verder besturen? Vice-president merkte verder op dat er sprake leek te zijn van een politieke profilering. Wat jij doet, laat ik heel wat heeft hier te maken met de politieke profilering? U bent gewoon laat en laat is laat. Daar heb je geen enkele excuses. Of het gisteren laat is of vandaag laat was of morgen laat. Maar het is in jouw dingetjes. Jij moet ervoor zorgen als een 11 uur afspraak is. Dan is er geen sprake om 12 uur daar te komen. En dat is punt uit. Helemaal geen discussie erover en geen omdraai. Kietor is aan mijn bijhoort gaan, maar ook als ze met een kinkassysteem toch te lopen. Ribbollet, hoe ga je de laat me zien hoe je de kinkie gaat brengen. Maar ja, op hem jaila, ik adem ik bij hem. Je adem ik, ja, kia, ja, ik ben 29 jaar finand kahe, ha. 56-jarige op een ouderlijke levenspartner en wederspanning heet. Bij zijn aanhouding wolle hij de zaak trok gedurende tijd. Ernstige beschuldigingen van langdurige seksuele misbruik binnen de relatie. Ja. Binnen de relatie. De zaak wolle hij. De slachtoffer werd eerder tijdens een rechtszitting gehoord. Maar kwam toen terug bij de belastende verklaring. Die op een partner kei. En Janneke misbruiker het eraan. De verdachte ontkende zowel de verkrachting als voor aanrading van zijn partner. Wel bood hij tijdens de behandelingen van de zaak zijn verontschuldiging aan. Oribaya Vinanjon he, bole he, partnerke is goed wilde maken. Maar had hij daarop verkeerd gereageerd ook. Verklaarde hij dat zijn partner niet wilde dat hij buiten huis alcohol gebruikte, maar liever thuis dronk. Hij gaf toe dat hij in het verleden een zware drinker was. Bole pahilem daarop piet rahi, bole bahire, bole hem boeke waskul kari bahire na pi ghar me pi. Tijdens het verhoor erkende verdachte dat hij gedurende hun anderhalf jaar durende relatie één keer seks met zijn partner had gehad tegen haar wil. Bole kali ek dai, bole de beschuldigingen dat hij haar regelmatig tot anale seks zou hebben gedomme, wees hij echter resoluut van de hand. Bole uchi waar na hij dus toe te isepke. Vinanjon hij, ja likale, zich verzette tegen de aanhouding. Tijdens de aanhouding werd ook een mes bij hem aangetroffen. Het geen mede heeft geleid tot de bewezen verklaring. Hoewel de officier tijdens een eerdere zitting gevangenis aan de beriskideren had. Toen ja, pebetijse, tjo beriske ijjahalpijse. Voor man die levenspartner verkrachtte ego en mieke op een ouderd kei. Verkrachtker het radus toe. Je eigen vrouw mag je ook niet verkrachten. Dat is dus gewoon. Hamari Pyari Pyari Janta. Discussie en discussie. Discussie over leningen. En blok 58 to Janet Tilke Bari. Hamari Janta. Discussie bij de assemblee me. 15 तारीख यूनियन में जबर ओपन डिस्कशन भइले ए बुक जोन से लोन जानो भैया बहुत जबर डिस्कशन करे हैं ook de andere mensen stellen dat uitblijvende aflossing jonba ruwang VHP ke bole hega bole 134 miljoen Amerikaan dollar 2022 mee euro 165 miljoen dollar 2023 mee of 371 miljoen dollar 2024 mee of 271 miljoen dollar 2025 mee bole hega. Een VHP-fractieleider Aziz Kumar duidelijk kreeg dat het om royalty gaat. Wang stelde verder dat de deviesreserve groeide van 0,4 miljard importdekking in 2020 naar 1,6 miljard in 2025 mee. Euro inderdaad mensen, toen groeide dat. De ikker waren met DRA met bara discussie hoe bhaiya sab koi agore hega kab paiswa aave hum bhajanwa banai aise chijwa hai na hamare janta tulun jano hamara Suriname ke vishwas bahut kam hai hamare janta hum jaiye Sweden ke aur bhaiya abe Suriname ke frak frak rakhte hain ke bare mein batayi
एको स्वीडन के आदमी भैया अपन औरत के अपन 120 मर्दाना से ओकर संगे सेक्स करवाई से बोले स्वार प्रस्तुत घर में वीर वीर के सबके बुलाई के आदमिया अपन औरत से सेक्स करवावत रहा घर में ऊपर से फिल्म बनावत रहा रिक्लाम बनावत रहा और पैसा ऑन फांग करता भैया यहाँ बतावे है द स्वी डोंग से फ्रॉम एगो प्रियो द पान तीन बरिस में हंड्रेड इनन ट्वेंटक मनन द मन ऑन फिंग दार फॉर बता लेंगे फील फॉर नी मानन हेवन द फ्रॉ इन द प्रियो द मेरदर केरन ऑन मूथ फॉर सेक्सुअल हंडलिंगन स्वीडे के बांचित हमारी जनता आप एक बारे सिपाहियों के पकड़ी से और रह बंग एक बोले है स्वार प्रोसेस टू फॉर क्राफ्टिंग मेल द स्वीस उम्र बतावे यहां है बोले ट्वे गफालन फन में सांदलिंग सस गफालन फन और रहमातक बदरेकिंग एंड Dopingsovertredingen, even aan lichte vergrijping. Obole, ik het jij gaat doe zo het jaar Zweedse, de 18.352 euro. Oude jij schadevergoeding bereiken. Obole, volgens de rechter heeft de man zijn vrouw ook het beïnvloed en aangezet tot seksuele handelingen met in zichzelf. En een online ontzetten daarvan. De rechtbank acht het werven van extra klanten voor seks bewezen. Net als het proberen om buren en anderen ertoe te bewegen seks met haar te hebben. Heeft haar geholpen haar droom verwezenlijk. Bole hamar auratia premangat raha. Apan sapna pura kare. Bole ichi yo wa premangat raha. Judge sa hai to bole ham oke help karat rahi. De aanklager zei eerder. Ki inmiddels ex-man van de vrouw chhoor de soke. Bole kwetsbare situatie hai. En angst voor hem had uitgebreid om zijn dwingende gedrag te normaliseren. Volgens de rechtbank. Drong de man langdurig aan, obole ook haar ouderen en gebruikte neerbuigende taalgebruik ook bewezen naar beheerde. Daarnaast werden in de zaak 29 en miljoen ook een sekskeril gaan. Oosepke, rechter Boutou Barise, voorwaardelijke straffen deze gaan. Bole de man onkende beschuldigen, ook haar advocaat bole he, zijn vrouw alleen maar geholpen haar lang gekoesterde droom van een leven als luxe prostituee waar te maken. De man zegt dat hij haar hielp met boekingen en dat hij de administratierol in geheel van vervulde. Rechtbank ging daarmee niet eens. Bole hem ook haar paisa kali. Deze hem kasari, bhaiya. Amerika ke bhaiya, ya likal FBI voorkom mogelijke terreuraanslag bij Koivech. Witte huis ke bhaiya, huwa pe batai gaye hai Washington mein FBI bole hai ga mogelijk ek terreur aanslag kan voorkomen kan is bole tijdens ek koi gevecht raha in de tuin van Witte huis bole hier pe ga Fox News batawe hai koi gevecht werd afgelopen weekend georganiseerd ter ere van de 80ste verjaardag van de Amerikaanse president Donald Trump bhaiya tegen kooi gevecht organiseerd bijna. Voor het complot zijn tot nu 5 verdachten aangehouden. Functionarissen melden aan Fox News dat drones met explosieven gebouwen in omgeving van een evenement hadden moeten aanvallen en paniek die daarbij zou ontstaan. Toen je baat ziet hem waar je Amerika ke bare mein. Toen am suje aanplukko hem ek mitha mitha geet suna de. Toen abhi hem wapas aan jayenge.

0: और दोस्तों इसी चून से हम अपना प्रोग्राम को खत्म करेंगे। घंटा हो चुका है, सुनने के लिए बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तुम्हारा मुलाकात जरूर फिर से रेडियो माध्यम के रेडियो फाउन के माध्यम से होगा। दोस्तों जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। नमस्कार, बाय बाय, एंजॉय जॉय।
1: Live vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: तो हम चलते हैं और वो है हरी शिवालिक की ओर। दोस्तों तो हरी शिवालिक आपको क्या सुनाएंगे, यहां से आपको हम सुनाते हैं।

0: तुमको पुकारे और कन्हैया को पुकार करते हैं। अब वो है ते सनातन, हमारे यारो, हमारे दोस्तों।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
0: Miss Indian Beauty Pageant 2026. Op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-36-52-47। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-352-2047. Dit is de laatste Bhojpuri song van 2024.

कयूम है वही कायम, कोई रहता नहीं यहाँ दायम, ये समझते हो।

0: is Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
5: Hey, the hot one only by Radio Vahonie.

En daar gaan we weer. Dance and party time.

0: पसंद होगा, वही गीत जॉनी आपको सुनाएंगे। हमारे यारों,
1: je hebt ons gevonden, laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
0: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse pad met een selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden en lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. Har ek advertentie, har ek kaam ke liye, aap taar kar sakte hai somwar se lekar shukrawar tak. सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Toch. कुछ नए कुछ पुराने गीत तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा और तुझे हम तेरी तेरी धड़कनों से पहचान लूंगा कुमार शानू अलका यांगनी का ये सॉन्ग है

0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden en lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Word beter in samenwerken.
1: Orodosto, Amjanke, hey.
0: Word stek.
1: Gito me, hi, e, git, hey, wo, hey, dart, karara.

0: Dus even over de kinderen, mam.
1: Ja, wij missen ze ook heel erg. Maar ze moeten nog een weekje bij jullie blijven.
0: Top. Dankjewel, mam.
2: Het ziet er naar uit dat we nog een weekje blijven.
3: Dat zijn vakantiediscounters. Die snappen vakantie.

0: हर काम के लिए, हर अटफरतेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अटफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537 2347। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.